Luiers, mij besuiken, die mij op naar huis. En steen je haar die kote, waar helst min zang en stoor.